for things I dare not hope for. What can I hope for? I wish I knew.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het agentschap Natuur en Bos trekt naar de rechter voor de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg woensdagavond. Dat meldt bevoegd minister Broens. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de branden mogelijk werden aangestoken. Het parket onderzoekt de zaak. Intussen blijft code oranje voor brandgevaar van kracht in de natuurgebieden. China heeft de VS bestolen tijdens de presidentsverkiezingen 4 jaar geleden. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd in een toespraak. Volgens hem heeft de Chinese overheid de afgelopen jaren 220 miljoen gegevens buitgemaakt, gaande van namen en partijvoorkeuren tot contactgegevens, om op die manier de politiek in zijn land te beïnvloeden. Hij gaat naar eigen zeggen documenten openbaar maken die dat bewijzen. Trump beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen in 2020 onterecht won. En de aanvallen van de VS op Iran zitten er weer op voor vannacht, dat meldt het Amerikaanse leger. Gisteren nog viel de VS Iraanse luchtafweer en bewakingsinfrastructuur aan. Volgens Iran ook een treinstation en een luchthaven. Iran reageerde dan weer met aanvallen op Amerikaanse doelwitten in Bahrein, Kuwait en Qatar. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Zo'n 18.000 Belgen leven tot aan hun pensioen op de ziekenkas en dat door een eenmalige maatregel die werd ingevoerd tijdens corona. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg. Het gaat om langdurig zieken die op controle moesten, maar door de hoge druk in de ziekenhuizen toen permanent werden thuisgeschreven. Je hoort politiek journaliste Fleur Mees.
3: Om die werkdruk tegen te gaan, heeft een hoge commissie van het RISIF toen beslist om in één keer bijna 30.000 Belgen die langdurig ziek zijn tot hun pensioen thuis te schrijven. Mensen waarvan denken dat de kans vrij klein is dat ze weer aan de slag zullen gaan, zonder dat ze nog één keer moesten langsgaan bij een arts die moet controleren of ze toch niet terug aan het werk kunnen gaan.
2: Minister Frank van den Broeke wil die mensen nu toch opnieuw naar de dokter sturen om te zien of ze wel terecht thuis zitten. Het agentschap Natuur en Bos trekt naar de rechter voor de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg woensdagavond. Dat meldt bevoegd minister Broens. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de branden mogelijk werden aangestoken. Het parket onderzoekt de zaak. Intussen blijft code oranje voor brandgevaar van kracht in de natuurgebieden. China heeft de VS de afgelopen jaren bestolen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd in een toespraak. Volgens hem heeft de Chinese overheid zo'n 220 miljoen gegevens buitgemaakt. Trump noemt het de grootste verkiezingsdiefstal uit de geschiedenis.
4: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. 220 miljoen US voter files.
2: Het gaat dan van namen en partijvoorkeuren tot contactgegevens. Trump beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen in 2020 onterecht won. Hij gaat die documenten nu vrijgeven om dat te bewijzen. En de regering van de Falklandeilanden is teleurgesteld over het Argentijnse spandoek op het WK voetbal. Daarop stond: de Falklandeilanden zijn van Argentinië. De spelers toonden dat spandoek na de overwinning tegen Engeland. In de jaren 80 voerden Argentinië en Groot-Brittannië een oorlog over die Falklandeilanden, waarna het Brits grondgebied werd. De Argentijnse ploeg riskeert nu een boete van de FIFA omdat politieke statements verboden zijn. En we hebben nog nooit zoveel genetflixt. In de eerste helft van dit jaar zo'n 97 miljard uur. Dat heeft Netflix zelf gelost. De vraag is of we al die uren ook effectief gekeken hebben, want vaak staat Netflix ook gewoon op terwijl we andere dingen aan het doen zijn. In elk geval, de meest bekeken film was War Machine, de populairste serie was His and Hers. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken, met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Dag Robert, storen we niet?
9: Nee, kom binnen.
8: Onze kleine is er ook bij.
9: Hallo.
8: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
9: Allee maar, dat past toch nog?
8: Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobby Holland. Maar wat brengt dat op?
9: 1924 euro.
10: Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, here I come.
9: Geniet er maar van, jongen.
11: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
14: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci, Immobiep.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Zeg, schat, de zuilen van mijn schoenen zijn illegaal voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks aan de soep, hè?
3: Wat, hè?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Zo'n 18.000 Belgen leven tot aan hun pensioen op de ziekenkas en dat door een eenmalige maatregel die ingevoerd werd tijdens de coronapandemie. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg. Het gaat om langdurig zieken die op controle moesten, maar door de hoge druk in de ziekenhuizen toen permanent werden thuisgeschreven. Politiek journaliste Fleur Mees.
9: Om die werkdruk tegen te gaan, heeft een hoge commissie van het RISIF toen beslist om in één keer bijna 30.000 Belgen die langdurig ziek zijn tot hun pensioen thuis te schrijven. Mensen waarvan denken dat de kans vrij klein is dat ze weer aan de slag zullen gaan, zonder dat ze nog één keer moesten langsgaan bij een arts die moet controleren of ze toch niet terug aan het werk kunnen gaan.
8: Bevoegd minister Van den Broeke wil die mensen nu toch opnieuw op controle laten komen om te zien of ze weer aan het werk kunnen. China heeft de VS de afgelopen jaren bestolen. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd in een toespraak. Volgens hem heeft de Chinese overheid zo'n 220 miljoen gegevens buitgemaakt. Trump noemt het de grootste verkiezingsdiefstal uit de geschiedenis.
10: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. 220 miljoen US voter files.
8: Het gaat dan van namen en partijvoorkeuren tot contactgegevens. Trump beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen in 2020 onterecht won. Hij gaat die documenten nu vrijgeven om dat te bewijzen. En er loopt een onderzoek naar een medewerker van Trump, dat meldde Amerikaanse media. De man zou bijna 90.000 euro hebben verdiend door te gokken op welke woorden de president zou gebruiken in zijn toespraak. Klein detail, hij bediende zelf de autocue van Trump, waar de speeches op geprojecteerd worden, zodat Trump ze kan aflezen. De man wist dus wat Trump zou zeggen. De regering van de Falklandeilanden is teleurgesteld over het Argentijnse spandoek op het WK voetbal. Daarop stond: de Falklandeilanden zijn van Argentinië. De spelers toonden dat spandoek na de overwinning tegen Engeland. In de jaren 80 voerden Argentinië en Groot-Brittannië een oorlog over die Falklandeilanden, waarna het Brits grondgebied werd. De Argentijnse ploeg riskeert nu een boete van de FIFA omdat politieke statements verboden zijn. En opnieuw slecht nieuws voor ex-wielrenner Stig Broeks. Hij is gevallen met de bakfiets en brak zijn heup. Dat heeft hij op Instagram gezet. Broeks was profrenner, maar kwam in 2016 zwaar ten val en belandde in een coma. Volgens de dokters ging hij nooit meer kunnen stappen. Dat lukte uiteindelijk toch en nu dus een nieuwe tegenslag. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
11: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
12: Zeg Kim, wat zie ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
11: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
12: Ik kom die direct halen, hè.
11: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
13: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
14: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
13: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
14: Wie is dat? Ook een kinesist?
13: Nee, Ora-liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
15: Je kan Ora-liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora-liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
16: Aha, aha, aha. Minerva.
6: Good morning.
17: Het is weer vrijdag. Het was daar net 8 uur. Tot 10 uur is er Danny van Tichelen.

Het is inderdaad weer vrijdag en ook op vrijdag mag ik u komen wakker maken, luisteraar. Een hele goede morgen. Welkom bij een live programmatie van Radio Minerva. Mijn naam is Danny van Tichelen. Laat mij het doen, u komen wakker maken tot een uur of 10.

Je voelt aan alles dat de weekendprogrammatie in de buurt komt. Het weekend hangt in de lucht. En het kan alleen maar goed zijn voor je humeur en ook voor dat van ons.

weet, de weekends die zijn er om uit te gaan, om een stapje in de wereld te zetten. En misschien ga jij dit wel doen van het weekend. Veel plezier daarmee, waar je je ook mag bevinden. Geniet van de muziek en van het ritme op de dansvloer.

En ook op deze tune van Ray Cunniff met Verliende Luft moet ik het u vertellen. Als u aan tafel zit, smakelijk eten, zet de radio een beetje luider. Misschien luister je wel analoog met je antennetje erbij. Of misschien wel via DAB+. Of via het internet, dat kan ook natuurlijk.

Voilà, het begin is gegeven van mijn allerbeste vriend Jerry Veil en It's Magic. Een hele, hele goede morgen allemaal. Net ontwaken, een beetje rustige muziek. Even de prut uit je ogen wrijven. En op je ontbijtbord leg ik nu André Hazes senior. En hij vraagt het nog steeds, waarom? Zeg mij gewoon waarom.

toch? Ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

steeds goed vertegenwoordigd in onze Miller van top 1000 elke zomer als we die uitzenden. Deze Elvis Presley met Return to Senders. En als we over Minerva spreken, dan is dit de echte Minerva Sound. Uit 1958, Perry Como met It's Impossible.

weet, als je naar Minerva luistert, is er niks onmogelijk. Alles kan en alles mag. Je hoorde Perry Como. En van onze porseleinenkast van Radio Minerva naar de discokast is maar een hele kleine sprong, hoor. Muziek uit mijn jeugdjaren, toen ik nog de dansvloer onveilig maakte. De heren van Tavares, and don't take away the music. Welkom bij Minerva. Goedemorgen allemaal.

wat is dit toch een heerlijke plaat, hè? Van Ray Price. You're the best thing that happened to me. Ik ben benieuwd of jij ook zo van deze muziek houdt. Een rage voor onze senioren.

de zoon van Julio Iglesias. Enrique Iglesias. En dan de dame die erbij was, was Romeo. En dat was Loco, de bachata die je misschien wel eens kunt dansen in de Roma als je ooit eens komt dansen daar. En nu gaan we naar de popcorn met Leslie Gore. I will

in dromen kan natuurlijk heel veel, hè. Als dromen werkelijkheid zouden worden, we waren allemaal schatrijk. Je hoorde Roy Orbison natuurlijk. En dan nu, lieve mensen, een goeie boogie-woogie om mee wakker te worden.

moet het eerlijk toegeven, ik heb van die mannen nog nooit gehoord. De Major Dundee heette ze met de Rock'n'Roll Cowboy. Het was wel leuk om mee wakker te worden op deze vrijdagochtend. Wat er ook leuk is, zijn deze Antwerpse picknicks. En I'm Alone Forever.

De kleine Millie op je ontbijt wordt met My Boy Lollipop. En misschien is dit wel een van die potentiële nummer 1's voor onze top 1000 ooit. Omer Tino met zijn versie van Spanish Eyes.

and your Spanish eyes wait for me. Wat een mooie titel toch van Almer Stierdal, hè? En zo gaan we zoetjes aan naar 9 uur toe, luisteraar. Met toch wel een van die betere dance classics van Candy Staten. What's the

Tjoep, Catharina van de Regen. Laten we gaan pauzeren, luisteren. We gaan zoeken naar de reclame in het nieuws. En een afspraak maken voor deel 2. Tot zo dadelijk.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoe ik.
1: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
2: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Het wordt vandaag een drukke dag op de weg, want veel mensen vertrekken op vakantie. De kans op files is dus bijzonder groot. Mobiliteitsorganisatie VAB waarschuwt vooral voor wachttijden op snelwegen richting het zuiden, naar Frankrijk, Italië en Zwitserland, maar ook richting Duitsland en Oostenrijk. In de berggebieden kan er extra hinder zijn door zwaar onweer. China heeft de VS de afgelopen jaren bestolen. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd in een toespraak. Volgens hem heeft de Chinese overheid zo'n 220 miljoen gegevens buitgemaakt. Trump noemt het de grootste verkiezingsdiefstal uit de geschiedenis.
4: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. 220 miljoen US voter files.
3: Het gaat dan van namen en partijvoorkeuren tot contactgegevens. Trump beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen in 2020 onterecht won. Hij gaat die documenten nu vrijgeven om dat te bewijzen. Er hangt een dikke rookwolk boven New York. Die rook is afkomstig van de bosbranden in Canada en is dan naar het zuiden gewaaid. Inwoners moeten ramen en deuren dicht houden, omdat de luchtkwaliteit daardoor bijzonder slecht is. Het is te hopen dat het daar opklaart tegen zondag, want dan wordt de finale van het WK gespeeld in New York. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een testvlucht van de Starship-raket moeten stopzetten. Dat liet topman Elon Musk weten op X. Bij de lancering waren er enkele motoren die niet startten. Het ging om de 13e testvlucht van Starship. Over een paar dagen willen ze het opnieuw proberen. SpaceX wil met die Starship uiteindelijk naar de maan en naar Mars. En opnieuw slecht nieuws voor ex-wielrenner Stig Broeks. Hij is gevallen met de bakfiets en brak zijn heup. Dat heeft hij op zijn Instagram gezet. Broeks was profrenner, maar kwam in 2016 zwaar ten val en belandde in een coma. Volgens de dokters ging hij nooit meer kunnen stappen. Dat lukte hem uiteindelijk wel en dus nu een nieuwe tegenslag. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken, met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boksprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwera thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
6: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
9: Ja,
6: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
6: 0485 54 87 85.
10: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
11: Merci, Immobiep.
12: Aha. Minerva.
13: Antwerpen wordt wakker met Danny van Tichelen.
14: You slept all night, now it's morning time. That's the time to rise and shine.
15: Goedemorgen, Antwerpen.

Welkom luisteraar in deel 2 van deze Goedemorgen Antwerpen op deze vrijdag. En arrivederci Roma, dat was hier mijn allerbeste vriend, meneer Jerry Vel. En we gaan terug leren tellen, we gaan naar de schoolbankje. Dat doen we met Lamberry en 1, 2, 3.

Het is zo'n kroner waar we aan je aan denkt. Deze moet ik eens op ene steen dansen met het licht uit. Kaak tegen kaak. Jackie James met Take My Heart. En deze die komt uit onze popcornkast. We gaan met de plasticine speler en met Gene McDaniels. En 100 pounds of clay. Welkom bij Radio Minerva. Goedemorgen allemaal.

Voor mij een van de betere groepen uit de jaren 70 hoor. Deze jongens van The Tramps. En de legendarische Chap, Chap, Chat, Chat, Chat. En deze plaat wou deze man nooit meer zingen nadat het zo'n groot succes was. Maar hij werd er eigenlijk al een beetje gedwongen om het terug te doen. Want het werd een wereldhit. Deze Peter Maffay met Doe. Geniet er een beetje van. Ga ik ook doen.

zou je dat toch halen? It Never Rains in South California. Van de oude hit daar nog van. De Jules was dit. Julio Iglesias en de Moonlight Lady. En als je dan toch één plaat moet kiezen waar dan ik vind dat dat de mooiste is van deze artiest, dan is het toch wel de deze. The Wonder of You van de King of Rock and Roll, Elvis Presley. Come on man, sing it again.

Zou het nu over Barbara gaan of over Anne of Barbara Anne? Het waren in ieder geval de Beach Boys die zich kostelijk amuseerden op het strand. En wie zich ook kostelijk mag amuseren is al diegenen die jarig zijn vandaag. En daarvoor Jerry Jackson.

evergreen van formaat. Deze Al Martino met A Love Affair to Remember. En in de jaren 60 werd er heel wat muziek gemaakt. En dan dacht je van, waar komt die man toch vandaan? Kent u denn deze nog?

0: Ba-bomb-ba-bomb-ba-bomb. And my honey, ram-a-lam-a-ding-dong, forever. And when I say dip-di-dip, di-dip, di-dip, you know I mean it from the bottom of my boogity, boogity, boogity shoe.
1: Hij meet het uit de grond van zijn hart, hoor. Deze Barry Mail met Hooper, de Wamp, de Wamp, en Wamp, en Wamp. Je weet het, op vrijdag en op zondag doen we het graag. U vergasten op een dance classic. En deze maand, onze Claudie, mogen we toch ook eens niet vergeten, hè?
2: Nee.
1: Alexandrie, Alexandra, met Claude François.

Life could be a dream, sweetheart. Zeker als je zo dadelijk na 10 uur de Jan krijgt. De Jan van Dam met zijn nostalgische klanken. Je hoorde Barry Frank als laatste. Wij gaan eruit luisteren. We maken graag weer een afspraak. Volgende zondag om 10 uur alweer natuurlijk met een... 8 uur, excuseer. Met een goede morgen, Antwerpen. Salut allemaal.

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter ga je niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
6: Het wordt een zwart weekend op de weg, want veel mensen vertrekken op vakantie en dat betekent dus files. Mobiliteitsorganisatie VAB waarschuwt vooral voor wachttijden op snelwegen richting Italië en Zwitserland en natuurlijk ook richting het zuiden. Jan Kreten.
7: In Frankrijk zijn dat de grote assen richting de Middellandse Zee, de Atlantische kust, Normandië, de Alpen. Wij zouden toch adviseren om zaterdag te vermijden. Dat wordt echt de zwaarste verkeersdag. Zondag gaat meestal de beste reisdag zijn van het weekend. Gebruik apps zoals Waze om te zien hoe het op je route gaat zijn, hè.
6: Ook richting Oostenrijk en Duitsland zal het aanschuiven zijn. In de berggebieden kan er extra hinder zijn door zwaar onweer. Er hangt een dikke rookwolk boven New York. Die is afkomstig van de bosbranden in Canada en is dan naar het zuiden gewaaid. Inwoners moeten ramen en deuren dicht houden, omdat de luchtkwaliteit daardoor bijzonder slecht is. Het is te hopen dat het daar opklaart tegen zondag, want dan wordt de finale van het WK voetbal gespeeld in New York. En ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een testvlucht van de Starship-raket moeten stopzetten. Dat liet topman Elon Musk weten op X. Bij de lancering waren er enkele motoren die niet startten. Het ging om de 13e testvlucht van Starship. Over een paar dagen willen ze het opnieuw proberen. SpaceX wil met die Starship uiteindelijk naar de maan en naar Mars. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
8: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
3: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 4573. Dat is 03 218 4573. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
9: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè?
10: De Robert? Wie is dat?
9: En wel, je weet wel, Robert de Expert van in de Vestingstraat.
10: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebracht?
9: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè? En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
10: Zwaasdingen?
9: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè?
10: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk zo zei die het ook nog van alles liegen.
9: Robert de Expert. 0-326-93-93.
10: Welk bedrag had hij nog gedacht?
9: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
11: Aha, aha, aha. Minerva.
3: Nostalgische klanken. Jan van Dam neemt je terug in de tijd waar nostalgie en romantiek troef is.

Ja, dat is toch een speciale versie hè, van deze mooie Evergreen Vaya con Dios. U kon luisteren naar het orkest van Bob Moore. Een goeie morgen allemaal. En hier zit een gelukkig man voor uw luisteraar. Het is te zeggen voor de microfoon. Want u zit vanaf vandaag op vrijdag niet meer alleen. Nee. Onze Marje Elvis is terug van de partij. Marjeke, alvast welkom hier terug op de vrijdag voormiddag. Hè. En wat er ook is, ze heeft altijd koffie mee. Dus ik zit nu weer met een heerlijke tas koffie achter mij. Mijn dag kan alvast niet meer stuk vandaag. Dus ik ben er voor u tot 12 uur met hopelijk heel, heel veel zonnige muziek. En onze eerste vocale plaat is er eentje van El Martino. Hier is hij met Born Free.

ook een kroener om u tegen te zeggen, deze El Martino. En deze madame, en dat is Alma Kogan, die stelt zich de vraag, wat zou ik nu moeten doen met een gouden regenscherm? Wel, Alma, ik zou het alvast wel weten. Hè. Ik zou hem onmiddellijk verkopen, want momenteel staat de goudprijs heel hoog. If I had a golden umbrella. Alma Kogan.

Dat was Adamo en meestal zingt die man in het Frans, maar heeft destijds ook enkele Italiaanse platen opgenomen, zoals dit nummertje Comero Vecchio. En hier is Gary Munro en die kijkt met weemoed terug naar de tijd van toen, toen alles nog heel simpel, vredig en rustig was in de wereld. Bring back the good times.

Ja, ja, daar kunnen we alleen maar van dromen, hè, van de tijd van toen. Bring back the good times. Dat was Gary Monroe. En hier is Anne Margaret. En ik heb die dame leren kennen in 1964, toen ze optrad in een film van Elvis Presley, of met Elvis Presley. Viva Las Vegas. Ze was toen tegenspeelster van de King. Ja, zo is het. Hier is zij met Hey Little Star.

Ja, ik vind het helemaal geen slechte versie van deze twee mensen. Andrea Bocelli en Jennifer Lopez met Kisses, Kisses, Kisses. Wel, wat dacht u van een Duitsstalige plaat? Hier is alvast Peter Alexander met Moderne Romansen.

0: Ik doe Daanschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: De Van Hunks wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
6: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
7: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
6: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
7: Verongs is dat, manneke.
8: Goedemorgen, dit is Radio Minerva met Jan van Dam.

Ja, ik vind dit een fantastisch orkest. Het orkest van Manuel en his Music of the Mountains met het mooie ai ai ai. Ik heb hier een jarige en dat is onze Nelly. En die wordt vandaag 95 jaartjes jong. Wel, beste Nelly. Van harte gefeliciteerd namens Roger en ook namens de ploeg hier bij Radio Minerva. Maak er nog een hele fijne dag van en ik ga de volgende plaats speciaal voor u draaien. Want hier zijn Gert en Armin met Klokkenluiden.

0: Something Stupid, heel gekend van Frank en Nancy Sinatra. Maar dit was toch volgens mij een hele mooie versie. Hè? En die kwam van The Mavericks samen met Trisha Yearwood. Hier is Connie Francis en volgens mij, het is te zeggen, ze heeft zeker in haar leven ook wel eens problemen gehad in haar liefdesleven. Ze heeft er zelfs een plaatje over gemaakt destijds. Ze heeft het niet over mij, luisteraar, wees maar gerust. Hier is zij met Let Me Go, Lover.
1: Let me

0: Oh yeah, dat was Michael Holiday met Dear Hearts and Gentle People. Helmut Lotti is wel een wereldster, een man die over heel de wereld gekend is. Het is een van de weinige Belgen die het zover gebracht heeft als zanger of als artiest. Wel, we gaan eens luisteren naar deze plaat van hem. A Heavenly Match on Earth.
1: Ja.

You are my heavenly match on earth. Het was alvast een mooie liefdesverklaring van Helmut Lotti. Van My Way zijn er ook heel veel platen gemaakt, heel veel versies. En misschien is de meest bekende deze van Frank Sinatra. Maar naast Frank Sinatra is ook een versie gemaakt door deze madame. En dat is Jane Morgan.

Dat was John Rhodes met Fools Rush In. Ik heb nog de tijd om één voor Carla Plaat op je los te laten in deel 1. En dat wordt nog een nummer uit het jaar 1960 van Nat King Cole. Hier is hij met El Chocolo.

0: Zeg, schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaan voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks aan de soep, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha,
4: aha. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Er zijn geen harde bewijzen dat China verkiezingsgegevens heeft misbruikt, dat zeggen experten. De documenten die dat moesten aantonen bevatten amper nieuwe informatie. Amerika-kenner Peter van Aalst.
6: We weten dat China gegevens heeft verzameld over kiezers. Maar er is geen enkel bewijs, ook niet in die documenten, dat China daar ook iets mee heeft gedaan. Dat er manipulatie is van stemmen, wat natuurlijk veel moeilijker is. En je kan gegevens verzamelen over kiezers, maar ook dan die verkiezingen manipuleren is nog heel wat anders.
5: China ontkent de beschuldigingen van Trump. Volgens hen zijn het pure verzinsels. De helikopter die in april vorig jaar in de Hudsonrivier in New York crashte, is vermoedelijk gebotst met ganzen. Dat blijkt uit een verslag van de Amerikaanse Transportveiligheidsdienst. Bij die crash kwamen 6 mensen om het leven, onder wie ook de topman van het Duitse elektronica-bedrijf Siemens. En tijdens de hittegolf eind juni zijn 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Dat blijkt uit geüpdate cijfers van Cienzano. Het was daarmee de dodelijkste hittegolf van de eeuw. Ook in andere Europese landen waren er opvallend meer sterfgevallen. Droog met afwisselend zon en wolken, temperaturen tussen 28 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken, zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
8: Zeg Kim, wat vind ik? Mita van der Mat tot de polle cover.
7: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
8: Ik kom die direct halen, hè.
7: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
9: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
10: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
9: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
10: Wie is dat? Ook een kinesist?
9: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
11: Je kan Oraliften bereiken op 03-218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
12: Aha, aha, aha. Minerva.
13: Nostalgische klanken. Jan van Dam neemt je terug in de tijd waar nostalgie

Dat waren de Zingende Bergen, oftewel Singing Hills van het orkest van Max Greger. Onze eerste plaat in het tweede gedeelte van dit programma, want het is ongeveer een vijftal minuten over 11 uur geworden. Wie ook een hele grote meneer was en is voor mij althans nog, die is deze man uit de country en westernwereld. Want hier is Jim Reese met een van zijn grote hits destijds, Distant Drums.

Ja, de man met de fluwelen stemmen, deze Jim Reeves, een hele grote meneer in de muziekwereld. U kunt nog steeds naar onze Maria Elvis bellen, luisteraars. Ze is terug van weg geweest na een heel zware ingreep, een heel ernstige ziekte. Is zij terug live and kicking nu. Dus u kunt er altijd even bellen om een telefoontje te doen over, ja, over wat? Over Radio Minerva bijvoorbeeld, over onze programma's. Of misschien wil je wel lid worden van Radio Minerva. Kan allemaal bij onze Maria op het nummer 03 219 17 27.

Ja, we kennen dit nummer ook van Buddy Holly, When You Ask About Love. Maar u kon luisteren naar Julie Grant. En hier zijn die Ames Brothers en die wisten destijds ook niet meer waar ze aan toe waren. Hè? Zeker op amoureus gebied. You're driving me crazy.

What Did I Do To You? Dat waren die Ames Brothers. En als ik nu de titel van de volgende plaat uitspreek, gaat u zeker aan de King Elvis Presley denken. Are You Lonesome Tonight? Wel, de King is vandaag even thuisgebleven en ik heb deze mensen daarbij gehaald. En dat zijn de Ray Martin Singers.

Ja, vroeger moest je als zanger of zangeres heel goed kunnen zingen of je kwam niet aan de bak terecht. Maar dat is volgens mij nu wel een beetje anders. Ik heb toch mijn bedenkingen bij sommige zangers en zangeressen. Maar vroeger moest dat echt kunnen, hè, zingen of het ging gewoon niet. En dat deed ook Margaret Whiting, die dame heeft ook een prachtige stem. That's why I was born. When you're smiling en wat dan staat te gebeuren, dat gaan we nu te weten komen van Andy Williams.

0: Ja, ik vind het en ik blijf het een hele mooie opname vinden, hè, wie ze ook mogen brengen. If I Give My Heart to You. Dat was Sheila McRae. En dan Sheila, zijn we toe aan deze...
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt hij al mijn oos.

0: Oh, schat ik het toch. Ik wil met jou bakker in gaan eten, in het Minerva Café.
1: Ja, ik ben klaar.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
6: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
7: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
6: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
7: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
6: Geniet ervan, het zijn de beste.
7: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
8: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond aan dansken passeren met Minerva.
7: Nostalgische klanken, waar nostalgie en romantiek.

En dat waren de Ventures met Wallin. Bent u ooit al eens in Parijs geweest, luisteraar? Wel, ik ben er geweest, maar dat is heel lang geleden. En weet u wie ik daar tegen het lijf liep? Deze meneer, Henk van Montfort.

Ja, ja, dat was dus Henk van Montfoort met Ik ben in Parijs geweest. Ik moet zeggen, het is een hele mooie stad, Parijs. Men zegt wel eens, je eerste liefde vergeet je nooit. Wel, ik was 16 jaar toen ik mijn eerste liefde beleefde. En ik ben zo, ja, ik ken die dame nog, hè. Het is nu ook al een dame van respectabele leeftijd. Maar ja, ik ben ook zo, hè. Maar ik weet nog zeker, dat was in 1963, denk ik, dat dat moet geweest zijn. En wie dat ook ondervond destijds was Frankie Avalon. First love never dies.

Dat was een opname uit het jaar 1961 van Ruby Murray met Living for the Day. Men zegt wel eens dat dromen bedrog zijn, maar voor deze meneer geldt dat alvast niet. En dat is Guy Mitchell. I've got a pocket full of dreams.

Ja, ja, zeg, als ze maar overeenkomen, hè. En meer moest dat niet zijn destijds voor Theresa Brewer. He understands me. Ik heb er nog eentje meegebracht uit 1963. Het is een nummer van de Skyliners met I'd Die.

It's Magic, My Love for You. Dat was dus de bekende stem van Jerry Vale. En deze man kan er zeker nog bij. En dat is Vince Hill, want hier is hij met Always on My Mind.

Keep Your Hands Off My Baby. Dat was Skitter Davis. En dat was meteen ook onze laatste vocale plaat wat dit programma betreft. Mark Elvis en ikzelf bedanken u voor het luisteren. En we zijn er graag terug aanstaande zaterdag. Zo dadelijk heel veel plezier met terug van weg geweest collega Mark Maxi. En die gaat het heel goed doen tussen 12 en 2 hier bij onze Radio Minerva. Maak je nog een hele fijne dag van de groetjes en tot morgen. Salut.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvol naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Het wordt een druk weekend aan de kust. De hotels zitten voor 80% vol, dat ziet Westtour. Maar het zal ook over de koppen lopen zijn qua dagjestoeristen en tweede verblijvers. Jurgen van Leerbergen.
4: Dit jaar, 21 juli op dinsdag, heel veel mensen die de brug maken. Ja, dan zo 4 dagen extra vakantie voor wie geen verlof heeft en wie wel met verlof is. Schoolvakanties, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Start van het bouwverlof. Dus traditioneel denk ik een van de periodes waar de meeste mensen vakantie hebben.
3: En dan zijn er natuurlijk ook nog de last minute beslissers. En tijdens de hittegolf eind juni zijn 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Dat blijkt uit geüpdate cijfers van Cienzano. Het was daarmee de dodelijkste hittegolf van de eeuw. Ook in andere Europese landen waren er opvallend meer sterfgevallen. In Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij de hevige onweersbuien van gisteravond. Dat meldt het Franse nieuwsagentschap AFP. 1 vrouw kwam onder een boom terecht in de buurt van Limoges in het centrum van Frankrijk. Het andere slachtoffer viel ten zuiden van Lyon. Daar werd een man dood aangetroffen nadat zijn huis in brand was gevlogen door bliksem. Er zijn geen harde bewijzen dat China verkiezingsgegevens misbruikt heeft, dat zeggen experten. De documenten die dat moesten aantonen bevatten amper nieuwe informatie. Amerika-kenner Peter van Aalst.
5: We weten dat China gegevens heeft verzameld over kiezers. Maar er is geen enkel bewijs, ook niet in die documenten, dat China daar ook iets mee heeft gedaan. Dat er manipulatie is van stemmen, wat natuurlijk veel moeilijker is. En je kan gegevens verzamelen over kiezers, maar ook dan die verkiezingen manipuleren is nog heel wat anders.
3: China ontkent de beschuldigingen van Trump. Volgens hen zijn het pure verzinsels. En over iets minder dan 4 uur start in Gent de 183ste editie van de Gentse Feesten. Voor wie nu uit de lucht komt vallen, dat is een 10-daags feest in de Gentse binnenstad. Met dit jaar bijna 3500 activiteiten op het programma. Om 4 uur is er het openingsfeest, met verschillende stoeten die vertrekken in de Gentse wijken en samenkomen in het centrum. Droog met afwisselend zon en wolken, temperaturen tussen 28 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Het weekend wordt koeler met meer wolken, zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht, op lijfrente, via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kunt je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
10: Allemaal?
9: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
10: En omdat het goud zo hoog staat, hè,
0: komt dat opgeteld op 1600 euro.
10: Wat zei het hem?
9: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar roepen in een engel. Wil je ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
11: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci Immobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.
15: Een smaakvolle combinatie. Plage Buffet met Marc Maxi.

The Doobie Brothers. Listen to the music. Dat is alles dat jullie vandaag moeten doen. Gewoon luisteren naar de muziek hier bij Radio Minerva. Het is inmiddels 8 minuten over 12 uur geworden. Welkom, welkom in het Palace Buffet op vrijdagmiddag. Zit je aan tafel? Smakelijk eten. Ik blijf hier een beetje op mijn honger zitten. Het is alweer een heerlijke zonnige vrijdagmiddag. We gaan er nog even van genieten, hè, voordat de temperaturen in elkaar stuiken.

Conway met Monia, vooraf gegaan door Diego Modena en Song from Ocarina. We bedanken nog even Jan van Dam voor de voorbije twee uurtjes. Hè. Oh, ja, hè. Alweer mooie muziek bij Radio Minerva. En morgen vroeg mag jij dat nog eens overdoen, tussen 10 en 12.

0: I do ain't done.
1: Come on, horse, let's roll along.
2: Dat is goed voor de spijsvertering. Kiddy Up Ding Dong van Freddie Bell en de Bell Boys. En je kon ook nog luisteren naar Della Reese met Blow Out the Sun. Dat hebben er wel meer al eens gedacht. Hè, van, kan het een beetje minder misschien? Wel, het wordt een beetje minder volgende week.
3: De markt draait een vlamsplotje. Schoon, hè?

0: De geweldige Volendamse Cats met het prachtige nummer Why. En muziek van bij ons, dat was dan een nummer van Ray Frankie met Annemarie.
1: Een hele goeiemiddag. Ja, ja.

Het is bijna 2 minuten over 12:30 geworden op deze vrijdagmiddag met Fats Domino en Blueberry Hill. En de laatste in de rij was van Georgette Plana met Dolorosa. Ja, we hebben nog heel veel muziek tussen nu en 2 uur.

0: De Van Hunxel doet altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik op spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat, manneke.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een volkpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 volkpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio.
4: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
5: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
6: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
5: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
6: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
5: Geniet ervan, het zijn de beste.
6: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
7: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

0: Dat was hem helemaal uitgezongen. C.G. Lewis en Sweets for My Sweet. En voor het reclameblok hadden we nog Los Paraguayos met Maria Lao.
1: Kopje koffie? Gezellig met Mark Maxi.

0: Hello, Johnny said goodbye. Jerry Jackson en Frankie Lane met To Each His Own. Dat waren er ook alweer twee op een rijtje. We hebben nog 13 minuten te gaan, zo voor het tijd zijn van 1 uur. Dus we gaan een beetje gas geven.
1: Mark Maxi serveert de mooiste melodieën in Plage Buffet.

Ja, dat is een van mijn favorieten. Dat zal hij ondertussen al wel weten. Roy Orbison met Sentimental. En we draaiden La Estrella met het lied van Lima. En dan de restaurants nog één vocale voor het tijd zijn en het nieuws van 1 uur. En ik heb er nog eentje klaarstaan van Nat King Cole. En adio. Adios. Ah, nee, gewoon adio. Mariquita, Linda. Geniet ervan.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoe ik.
4: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
5: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè?
6: Dakwerken van der Linde.
5: Beter god het niet vinden.
6: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha,
8: aha. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Het Instituut voor Tropische Geneeskunde waarschuwt voor de Aziatische tijgermug. Die duikt steeds vaker op in ons land en kan ziektes verspreiden. In zo'n 40 gemeenten is die mug al gespot. Wim van Bortel van het Tropisch Instituut.
10: De mug die broedt in heel kleine broedplaatjes, in emmers, in gieters, in regentonnen. Dus regentonnen kunnen wij afdekken, gieters en stilstaand water kunnen we verwijderen. En bijvoorbeeld drinkwaterbakjes voor dieren, vogels, die kunnen wij regelmatig verversen, iedere 5 dagen. Dus dat zijn kleine maatregelen en dat doet al heel veel.
9: Het wordt een druk weekend aan de kust. De hotels zitten voor 80% vol. Dat ziet Westtour. Maar het zal ook over de koppen lopen zijn qua dagjestoeristen en tweede verblijvers. Jurgen van Lerbergen.
11: Dit jaar, 21 juli op dinsdag, heel veel mensen die de brug maken. Ja, dan zo'n 4 dagen extra vakantie voor wie geen verlof heeft en wie wel met verlof is. Schoolvakanties, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Start van het bouwverlof. Dus traditioneel denk ik een van de periodes waar de meeste mensen vakantie hebben.
9: En dan zijn er nog de last minute beslissers. Opnieuw een bosbrand in Spanje, in het noordoosten deze keer, in de provincie Zaragoza. Daar is al 12.000 hectare in vlammen opgegaan. Ter vergelijking, dat is een gebied groter dan de stad Parijs. De brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. 700 inwoners zijn geëvacueerd. In Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij de hevige onweersbuien van gisteravond. Dat meldt het Franse nieuwsagentschap AFP. 1 vrouw kwam onder een boom terecht in de buurt van Limoges, in het centrum van Frankrijk. Het andere slachtoffer viel ten zuiden van Lyon. Daar werd een man dood aangetroffen nadat zijn huis in brand was gevlogen door bliksem. En opnieuw een wereldrecord in dierenpark Peridaiza. Daar hebben ze het grootste aantal plantensoorten in een overdekte tropische tuin. 1675 om precies te zijn. Die staan in de nieuwe serre die het park eerder dit jaar opende. Dat was al de grootste overdekte tuin. 8 voetbalvelden groot trouwens. En ook het grootste overdekte ecosysteem ter wereld. Droog met afwisselend zon en wolken, temperaturen tussen 28 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Het weekend wordt een pak koeler, met meer wolken, zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van Zambië naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
13: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren, zeg? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
15: Aha. Minerva.
16: Een smaakvolle combinatie. Plage Buffet.

De Bluebells. Young at Heart. Ja, leeftijd maakt niet echt het grote verschil. Het is maar als je jong van hart voelt, dan gaat het allemaal wel wat beter vooruit. 7 minuten over 1 uur. Welkom in deel 2 van het Plagebuffet. MUZIEK.

Twee heerlijke dames achter elkaar, Petula Clark en This Is My Song en Helen Shapiro en Queen for Tonight. Tijd voor iets van eigen bodem.

Strangers in the Night. Frank Sinatra. En ik had gezegd, muziek van bij ons, jawel. Dat was South of the Border, gebracht door Octopus. En ik denk van, we blijven nog even hier in eigen land.

Twee minuten voor half twee geworden. Je kon luisteren naar Wilferdi met Abba Dabba. Gevolgd door Nancy Wilson, Never Less Than Yesterday. En de laatste in de rij was onze Linda de Souza met Ama Tu Niño.

0: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten we aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
7: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
6: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten in het Minerva Café.
7: Ja, ik zijn kleer.
6: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
8: Geniet van de sfeer en meer. Dit is Plage Buffet. Marc Maxi is uw gastheer.

Dat was meteen de titel, hè? Mary Ann, de Ray Conniff Singers. En je hebt ze in alle kleuren, maar voor Semino Rossi waren ze rood, hè? Rood zijn die rozen.

My Heart Sings was een nummer gebracht door Polly Bergen. En dan Vic Dana met Red Roses voor Blue Lady. Bracht de tijd op 15 minuten voor 2 uur.

Richard Anthony en Sur Le Toit en Jack Jersey in The Still of the Night. Die heb ik gekregen. En we kunnen er nog een paar draaien, denk ik, zo voor... Ai, ai, ai, het wordt krap. Oei, oei, oei, oei.

Dat was nog uit Nederland. Patricia Pai. En je bent niet hip. Ik heb hier gezelschap in de studio. Die komen allemaal een beetje kijken. En dat mag, want we hebben een prachtige studio hier bij Radio Minerva. Ik heb gedaan. Ronnie Meijs komt eraan. Morgen vroeg ben ik er terug om 8 uur. Voor Goedemorgen Antwerpen. Graag tot dan. Hier is nog Jerry Butler.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Het Instituut voor Tropische Geneeskunde waarschuwt voor de Aziatische tijgermug. Die duikt steeds vaker op in ons land en kan ziektes verspreiden. In zo'n 40 gemeenten is die mug nu al gespot. Wim van Bortel van het Tropisch Instituut.
4: De mug die broedt in heel kleine broedplaatjes, in emmers, in gieters, in regentonnen. Dus regentonnen kunnen wij afdekken, gieters en stilstaand water kunnen we verwijderen. En bijvoorbeeld drinkwaterbakjes voor dieren, vogels, die kunnen wij regelmatig verversen, iedere 5 dagen. Dus dat zijn kleine maatregelen en dat doet al heel veel.
3: Opnieuw een bosbrand in Spanje, in het noordoosten deze keer in de provincie Zaragoza. Daar is al 12.000 hectare in vlammen opgegaan. Ter vergelijking, dat is een gebied groter dan de stad Parijs. De brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. 700 inwoners zijn geëvacueerd. En in Israël mogen gevangenissen voortaan bewaakt worden door Nijlkrokodillen, dat melden Israëlische media. De minister van Nationale Veiligheid wilde die krokodillen eigenlijk al langer inzetten in de gracht rond de gevangenis, maar omdat het om beschermde dieren ging, mocht dat niet. Maar dat is nu bij wet aangepast. Droog met afwisselend zon en wolken, temperaturen tussen 28 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken, zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
5: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
6: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 4573. Dat is 03 218 4573. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
7: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
8: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
7: En wat kost deze schatting?
8: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03 226 draaien 90 draaien 90. Adam?
9: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
10: Zeg Kim, wat zie ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
9: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
10: Ik kom die direct halen, zeg.
9: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Welkom bij deze zonnige vrijdag en middag bij Tutti Frutti. En wel bedankt Mark Maxi voor de vorige twee uurtjes op Radio Minerva. U weet het, dit programma begint altijd met de verliezer van de keuze van verleden week. En dat was Tom Jones met Delilah.
1: De Tutti Frutti verliezer van vorige week.

0: De verliezer van verleden week dus, en dat was Tom Jones met Delilah. Oortjes pitsen, want de keuze voor vandaag komt eraan. Twee bekende slootjes uit de 70s.
1: Wordt het Tootie

0: Fruity. Only a fool breaks his own heart. Bel je keuze door naar de studio op 03-219-17-27.
1: En dan zeg je gewoon in de studio, geef mij maar de toetie. En dan krijg je Do That To Me One More Time, Captain Antonil. Of je zegt Fruity, dan krijg je Mighty Sparrow en Byron Lee met Only A Fool.

Frank Sinatra had al gehad van de Red Pack, maar dit was Dean Martin, ook van de Red Pack, met Nevertheless, I Love You. En deze dame is op zoek naar een blueberry bird.

0: Brenda Lee met Gonna Find Me a Bluebird. En tijd om een zomers zacht discomuziekje uit de jaren 70 te spelen. Moments are what nets met Girls.
1: Tutti frutti. Elke vrijdag met Ronnie Meijs.

0: everything that's part of you. En u kunt het al raden, ons Mara Elvis is sinds vandaag terug aan de telefoon. Dus bel ze maar gerust om uw keuze Tutti Frutti door te geven. Of lid te worden, of de top 1000 door te geven. Ze staat paraat vanaf vandaag. Mara Elvis, speciaal voor jou was dat Anything That's Part of You, Elvis Presley.
1: Trek uw downschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen.

0: Mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan! Het zijn de beste!
0: Het Minerva Café, on de plage, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32 68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Devin Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
6: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaasje.
5: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glaasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
6: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gij, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03 219 32 68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
5: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
6: Vrongs is dat, manneke.

0: Een geweldige versie van Dance in the Old Fashioned Way. Helen, ready was dat. Oortjes spitsen, want jullie keuze komt eraan.
1: Heb jij je keuze al gemaakt? Kies je voor Tootie

0: Bel naar de studio op 03 219 17 27 om jouw keuze door te geven.
1: En dan pakt ons Maria op en dan zeg jij gewoon, geef mij de toetie, en dan krijg je Captain Antoniel met Do That To Me One More Time. Ofwel zeg je, geef mij de fruity, en dan krijg je Mighty Sparrow en Byron Lee met Only A Fool.

0: Ik weet nog dat het een heel hete zomer was toen dit liedje door de boksen herklonk. Michael Jackson en One Day in Your Life.
1: Een Vlaamse kraker van de vorige eeuw.

Onze vriend Rocco Granata en hebben zien heel veel vrouwen als je zo zijn platenlijst bekijkt. Dit was niet Marina, maar het zwoele Manuela.

grote stap terug in de tijd met Kitty Kellen en Little Things Mean a Lot. En deze kennen we ook van Elvis, maar het wordt nu gezongen door Jew Loss, Wooden Heart.

was dan wel een Joe Dowell in plaats van Joe Loss met de Wooden Heart. Het was de laatste vocale voor dit uurtje van Tutti Frutti. Denk eraan, u kunt gerust bellen naar de studio. Er is altijd iemand aanwezig aan de telefoon. En nu is dat Maria Elvis. U kunt de top 1000, de drie nummers doorgeven. U kunt de Tutti Frutti kiezen. Of u kunt lid worden. Tot zo dadelijk achter de reclame en nieuws.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoe ik.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
4: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: De regering bespreekt vandaag het voorstel van minister van Pensioenen Jan Bon om pensioensparen aantrekkelijker te maken. Jan Bon wil dat doen door de kosten van een overstap naar een andere bank te verminderen. Maar vooruitvoorzitter Conde Rousseau wil verder gaan. Hij wil een vaste limiet van 1% op de bankkosten voor pensioensparen.
7: Als je de vrije markt laat spreken, zijn de gewone mensen altijd de dupe. Dus de overheid moet soms ingrijpen. Het is zeer belangrijk dat we weten dat we daar als overheid 600 miljoen euro insteken en dat 80% van dat geld bij de banken blijft eigenlijk. Dus we sponsoren hier vooral de banken, terwijl wij zeggen, we moeten dat pensioensparen meer naar de mensen laten gaan om de mensen te beschermen en hun koopkracht te beschermen en vooral om die pensioenen omhoog te krijgen.
6: Het is vandaag de laatste ministerraad voor de vakantie. Daarom zou die extra lang kunnen duren. In het Verenigd Koninkrijk is Andy Burnham de nieuwe leider van de sociaal-democratische partij Labour. Hij was de enige kandidaat en volgt zo de Britse premier Keir Starmer op. Die nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Volgende maandag wordt Burnham ook aangesteld als nieuwe premier. Hij blijft aan tot de verkiezingen van 2029. Het Brusselse effectenhuis Euroclear moet de Russische centrale bank een schadevergoeding van 200 miljard euro betalen. Dat vindt ook een rechtbank in Moskou. Bij Euroclear stond zo'n 200 miljard aan Russisch geld vast door de oorlog in Oekraïne. De Russische centrale bank had een proces aangespannen. De kans is wel klein dat Euroclear de schadevergoeding effectief moet betalen, want de Russische rechtbanken hebben geen zeggenschap in ons land. Deze namiddag droog met opklaringen in het zuidoosten. Kans op buien met mogelijk onweer, maxima tot 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui en tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Mijn ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
12: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci ImmoBiep.
14: Aha. Minerva.
15: Het is Tutti Frutti tijd met Ronnie Meijs. Elke vrijdag op Radio.

0: Wie kent hem nog uit de jaren 70? De gekke man, de gekke detective met papegaai als huisdier. Beretta's Team van Sammy Davis Jr. Oortjes spitsen, want je hebt nog een kleine 25 minuten.
1: Heb jij je keuze al gemaakt? Kies je voor Tutti

0: bel naar de studio op 03-219-17-27 om jouw keuze door te geven.
1: Tutti frutti.
2: En je zegt gewoon, ik wil de tutti, do that to me one more time. Of ik wil de frutti, only a fool. En ik kan nu al zeggen dat er eentje is van de twee met een heel grote voorsprong.

Daar straks hadden we al Brenda Lee, maar en dit is Peggy Lee met Big Spender. En ze zijn echt helemaal geen familie, ook al hebben ze dezelfde achternaam.

Percy's Lads met My Special Prayer. En van de mannelijke soulstem gaan we naar de vrouwelijke soulstem. Aretha Franklin, A Special Prayer.

Waar is de tijd dat we nog zelfs zo'n krokettenmachine hadden? Je weet wel, de puree erin en dan een stomper. En dan kwamen er zo drie kroketten, hele lange worsten eigenlijk puree uit. En dan moesten ze nadien nog alleen paneren.

0: Paul Anka met zijn versie van I Can't Stop Loving You.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
7: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
8: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
7: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
8: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
7: Geniet ervan, het zijn de beste.
8: Het Minerva Café, om de plage oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
9: Trek uw downschoenen aan.

Want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid, kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

0: Deze is er ook altijd bij op donderdagavond met Dansen op de Plaats bij onze vriend Danny van Tichelen. En wat voor een swingetje heeft Billy Ocean toch gemaakt? Red Light Spells Danger, Love Really Hurts Without You, zoals de deze. En natuurlijk ook LOD, Love on Delivery.
1: Zo dadelijk jullie keuze van de week, maar eerst onze twee vaste popcorntjes.

0: waren eventjes onderbroken door de Beatles met Girl, maar de eerste popcorn was Yvonne Carroll met Mr. Loveman. En achter de Beatles kregen we Frank Evans met It's a Lonely Town. Het is zover, jullie keuze komt eraan. Hij heeft gewonnen met 26 stemmen meer. En dan is het jullie keuze Mighty Sparrow en Byron Lee, Only a Fool.
1: De Tutti Frutti plaat van deze week, jullie keuze.

Vanaf maandag kan je stemmen op de Facebookpagina van Tutti Frutti. En dit tot donderdag 12 uur om jullie winnaar te bevestigen.

Op de B-kant stond Your Song van Elton John, maar gezongen door Billy Paul. Later een geweldige swingversie gevonden. Maar op de A-kant stond deze, Mrs. and Mrs. Jones, Billy Paul. En wat vind je van deze?

Was er nog zo eentje dat de volle vloer trekt? Lou Rawls, You'll Never Find Another Love Like Mine. We zijn aan de laatste van vandaag gekomen van deze Tutti Frutti. Nog veel plezier met de collega's hier op Radio Minerva. U hoort mij terug zondagmorgen tussen 10 en 12 met Cocktails 2.0. Nog een prettig weekend en tot zondag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvol naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
0: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: De regering bespreekt vandaag het voorstel van minister van Pensioenen Jan Bon om pensioensparen aantrekkelijker te maken. Jan Bon wil dat doen door de kosten van een overstap naar een andere bank te verminderen. Maar vooruitvoorzitter Con Rousseau wil verder gaan. Hij wil een vaste limiet van 1% op de bankkosten voor pensioensparen.
6: Als je de vrije markt laat spreken, zijn de gewone mensen altijd de dupe. Dus de overheid moet soms ingrijpen. Het is zeer belangrijk dat we weten dat we daar als overheid 600 miljoen euro insteken en dat 80% van dat geld bij de banken blijft eigenlijk. Dus we sponsoren hier vooral de banken, terwijl wij zeggen we moeten dat pensioensparen meer naar de mensen laten gaan om de mensen te beschermen en hun koopkracht te beschermen en vooral om die pensioenen omhoog te krijgen.
5: Het is vandaag de laatste ministerraad voor de vakantie. Daarom zou die wel eens extra lang kunnen duren. In het Verenigd Koninkrijk is Andy Burnham de nieuwe leider van de sociaal-democratische partij Labour. Hij was de enige kandidaat en volgt zo de Britse premier Keir Starmer op. Starmer nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Volgende maandag wordt Burnham aangesteld als nieuwe premier. Hij blijft aan tot de verkiezingen van 2029. En in Frankrijk is de Autoroute du Soleil tussen Parijs en Lyon weer open. Een stuk van de snelweg was sinds zondag afgesloten door de zware bosbranden in Fontainebleau dicht bij Parijs. Volgens de brandweer is er geen risico meer dat de branden heropflakkeren. Op sommige plaatsen zal je wel maar 90 km per uur mogen rijden. De heropening komt net op tijd. Dit weekend wordt een van de drukste weekends van de vakantie op de snelwegen. Deze namiddag droog met opklaringen. In het zuidoosten kans op buien met mogelijk onweer, maxima tot 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui en tot 26 graden. Zondag wat frisser, nog 23 graden.
7: Zeg, Josfien, zijn dat aknieën die zo kroken en piepen?
8: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
7: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
8: Wie is dat? Ook een kinesist?
7: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
9: Je kan Ora Liften bereiken op 03-218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
10: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
11: Zeg Kim, wat zie ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
10: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
11: Ik kom die direct halen, hè.
10: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar nemen ze door, hoef ik.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: In Wetteren laat het buitenzwembad De Warande vanaf maandag alleen nog bezoekers uit Oost-Vlaanderen toe. De beslissing komt er nadat een jongetje van 5 afgelopen maandag daar bijna verdronk. Er worden nu ook meer stewards ingezet en de lokale politie zal ook permanent aanwezig zijn. Daarnaast komt er ook een limiet op het aantal zwemmers in de voor- en namiddag. Op die manier wil de gemeente de drukte beter spreiden en dus nieuwe drama's voorkomen. In Brussel zijn de slachtoffers van de brand in het Oxygebouw herdacht. Bij die brand afgelopen dinsdag vielen 6 doden. De herdenking was een initiatief van de vakbonden. Ook arbeiders die op het moment van de brand aanwezig waren in het gebouw en op tijd werden geëvacueerd, waren erbij. Het was een sober en sereen moment. Je hoort Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
4: Iedereen doet dat in zijn eigen sereniteit en dat vind ik wel een mooie zaak. Ik vind, dat moeten we niet verder opkloppen. We moeten hier ook direct geen schuldigen beginnen zoeken. Dat was zeker niet de bedoeling van vandaag. Hier is het een hart onder de riem steken. Kijken wat er nog kan gebeuren. Er zijn nog 2 mensen aan het vechten voor hun leven. Laat ons hopen dat die mensen het binnenkort goed kunnen stellen.
3: Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt volop. En in Frankrijk is de Autoroute du Soleil tussen Parijs en Lyon weer open. Een stuk van de snelweg was sinds zondag afgesloten door de zware bosbranden in Fontainebleau dichtbij Parijs. Volgens de brandweer is er geen risico meer dat de branden heropflakkeren. Op sommige plaatsen zal je wel maar 90 km per uur mogen rijden. De heropening komt net op tijd. Dit weekend wordt een van de drukste van de zomervakantie op de snelwegen. Het Franse gerecht probeert intussen te achterhalen wie achter die grote bosbrand in Fontainebleau zit. Een man van 46 die dinsdag werd aangehouden is weer vrijgelaten omdat er te weinig bewijs is tegen hem. Er zijn in totaal 4 mensen officieel aangeklaagd. 2 arbeiders zijn vrij onder voorwaarden. De 2 jonge mannen van 18 zitten in de cel. Bij de brand werd al 2000 hectare natuur verwoest. Amerikaans president Trump wil met zijn toespraak over gestolen verkiezingsdata de aankomende verkiezingen beïnvloeden. Dat zeggen experts. Het gaat dan over de parlementsverkiezingen in november. Volgens Amerika-kenner Peter van Aalst vreest Trump dat zijn partij daarin niet goed zal scoren, dus grijpt hij in.
5: Maatregelen die vooral zijn partij ten goede zou komen. Hij wil het mensen moeilijker maken om naar de stembus te gaan. En vooral dat zij angst hebben om dan te gaan stemmen. Meer algemeen denk ik dat hij vooral een soort van twijfel wil zaaien rond die verkiezingen. Als hij verliest, dan ligt dat niet aan hem of aan zijn beleid, maar dan ligt dat aan het kiessysteem dat niet voldoet.
3: In de documenten die Trump vrijgaf zijn trouwens geen concrete bewijzen van Chinese inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Deze namiddag droog met opklaringen. In het zuidoosten kans op buien met mogelijk onweer, maxima tot 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui en tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
10: Ja,
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
11: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
12: Zeg Kim, wat zie ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
11: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
12: Ik kom die direct halen, zeg.
11: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
13: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis.
14: Merci, Mobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè. Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
2: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva. Dit is Radio Minerva.
3: Bij het buitenzwembad De Warande in Wetteren is de lokale politie vanaf volgende week permanent aanwezig. De gemeente zet er ook meer stewards in. Die beslissing komt er nadat een jongetje van 5 afgelopen maandag daar bijna verdronk. Er zijn vanaf maandag ook alleen nog maar bezoekers welkom die in de provincie Oost-Vlaanderen wonen. Daarnaast komt er ook een limiet op het aantal zwemmers in de voor- en namiddag. Op die manier wil de gemeente de drukte beter spreiden en dus ook nieuwe drama's voorkomen. In Brussel zijn de slachtoffers van de brand in het Oxygebouw herdacht. Bij die brand afgelopen dinsdag vielen 6 doden. De herdenking was een initiatief van de vakbonden. Ook arbeiders die op het moment van de brand aanwezig waren in het gebouw en op tijd werden geëvacueerd, waren erbij. Het was een sober en sereen moment. Je hoort Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
4: Iedereen doet dat in zijn eigen sereniteit en dat vind ik wel een mooie zaak. Ik vind, dat moeten we niet verder opkloppen. We moeten hier ook direct geen schuldigen beginnen zoeken. Dat was zeker niet de bedoeling van vandaag. Hier is het een hart onder de riem steken. Kijken wat er nog kan gebeuren. Er zijn nog 2 mensen aan het vechten voor hun leven. Laat ons hopen dat die mensen het binnenkort goed kunnen stellen.
3: Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt volop. In het zuidoosten van China zijn zeker 8 doden gevallen bij een aardbeving. Dat melden Chinese media. Er zijn nog zeker 34 mensen vermist. Zo'n 800 reddingswerkers zijn ter plaatse. De Chinese president Xi Jinping vraagt intussen uitgebreid onderzoek. Ook voor de kust van Mexico was er een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4. Er is ook een tsunami-alarm uitgestuurd. Over slachtoffers en schade is nog niets duidelijk. De aardbeving was te voelen tot in Guatemala. In Zaragoza in het noordoosten van Spanje is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest na de zware bosbranden. En meer dan 1.100 mensen zijn geëvacueerd, dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 400 brandweerlieden proberen de brand te blussen, ook met blusvliegtuigen. Maar dat verloopt allemaal moeizaam door de felle wind en de hoge temperaturen. En koers. De Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalde het in een sprint met 2 van de Colombiaan Harold Tejada. De Brit Tom Pidcock werd 3e, Maxime van Gils werd knap 4e. De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht opklaringen, minimaal straks rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui bij maximaal tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.
5: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
6: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
5: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
7: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
6: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza. En ga me misschien mee, als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
8: Robert, de expert? 0 draai. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
9: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
12: Aha. Minerva.
13: Met Mark Gerard, wherever you are.

Goedenavond, liefste duifjes. Welkom bij uw Afternoon Delight en bij Marc Gerard. 2 uur meezingers, singalongs. Aan het volgende kan ik in elk geval zelf nooit weerstaan. De Bee Gees, More Than a Woman.

De Crystals met Dadoo Run Run. En we zijn vertrokken. In mijn hoofd zie ik aan de andere zijde, het is natuurlijk radio, moeilijk te zien, maar beeld ik mij in dat er één iemand minstens meezingt, meedanst. En dat maakt mij intens gelukkig. The Archies, Sugar Sugar.

Tony Christie, Is This The Way To Amarillo? En ik weet het, we hebben die liedjes allemaal al 100.000 keer gehoord. Maar ja, we hebben ook al 100.000 keer rozijnenbrood gegeten. Dat maakt het niet minder lekker. Voici les clés, Gérard Lenormand.

Herman van Keken met Papi loopt toch niet zo snel. Ja, vreselijk droevige tekst en hij spookt al 55 jaar door ons hoofd, maar we blijven het meezingen. I'm a Believer, The Monkees.

De New Seekers met Beg, Steal or Borrow, dat blijft voor mij altijd zoals een verfrissende douche. Ik ben onmiddellijk mee. Net zoals met Tom Jones trouwens, Delilah.

Onweerstaanbaar ook deze obladi oblada van de Beatles. We kennen het allemaal. Bij het volgende gaat u toch iets op de tippen van uw tenen moeten staan. Jimmy Helms, gonna make you an offer. Go!

The Stylistics met I Can't Give You Anything But My Love. Een van de mooiste intro's aller tijden ook. Ja, we spelen eigenlijk geen muziek, we spelen gevoelens. Feelings, Maurice Albert.

DNA Feelings van Maurice Albert kon niet anders dan de emotion van de Bee Gees erachter te plaatsen. Het sluit perfect aan. Laat u nog maar eens goed gaan op het volgende Cilla Black, You're My World.

En daarmee kom ik aan het einde van mijn verbale tussenkomst in dit eerste gedeelte van de Afternoon Delight. Blijf bij mij voor nog een uurtje meezingers, sing-alongs, Take Me Home, Country Roads, John Denver. Tot straks.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broeksriemen hebben ze nog roepen.
4: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
5: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
6: Dakwerken van der Linde.
5: Beter god er niet vinden.
6: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
7: 03-366-37-32.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 7 uur.
8: Goeie avond. Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Dementie-experten in ons land zijn blij met de nieuwe richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie over dementie. Het gaat dan onder meer over gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging en genoeg sociaal contact. Daarmee zou zo'n 45% van alle dementiegevallen voorkomen of uitgesteld kunnen worden. Je hoort professor neurologie Sebastiaan Engelborgs.
10: U volgt die best allemaal zoveel mogelijk op, maar lichaamsbeweging is wel een van de levensstijlaanpassingen met het grootste effect, zo lijkt het, op het dementierisico. Zeker als ook iemand natuurlijk een overgewicht heeft, een te hoog cholesterol heeft. Mensen moeten dit oppikken, liefst, en zeker vanaf middelbare leeftijd is dat zeer zinvol.
9: En ook onze gezondheidszorg moet ook meer inzetten op preventie. In het zuidoosten van China zijn zeker 8 doden gevallen bij een aardbeving, dat meldt de Chinese media. Er zijn ook nog zeker 34 mensen vermist. Zo'n 800 reddingswerkers zijn ter plaatse. Ook voor de kust van Mexico was er een zware aardbeving, die had een kracht van 7,4. Er is ook een tsunami-alarm uitgestuurd. Over slachtoffers en schade is nog niets duidelijk. De aardbeving was te voelen tot in Guatemala. In Zaragoza, in het noordoosten van Spanje, is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest na de zware bosbranden. En meer dan 1.100 mensen zijn geëvacueerd, dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 400 brandweerlieden proberen de brand te blussen, ook met blusvliegtuigen. Maar het verloopt moeizaam door de felle wind en de hoge temperaturen. Het hoofdpodium van Tomorrowland is nu beter beschermd tegen brand, dat zegt de organisatie. Het podium is 43 meter hoog en de opbouw duurde 54 dagen. Journaliste Demi van der Ede is ter plaatse.
11: Daar hebben ze toch wel voor gezorgd en hun lessen getrokken uit die brand van vorig jaar door een brandwerende coating op het hele podium aan te brengen. Normaal gezien wordt dat laagje enkel aangebracht op delen waar vuurwerk wordt afgestoken, waar vlammenwerpers staan. Nu is dat doorgetrokken tot de uiteindes waar bijvoorbeeld ook een toog is en waar je drank kan bestellen.
9: Tomorrowland is vandaag begonnen en duurt nog tot en met zondag. De Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalt het in een sprint met 2 van de Colombiaan Harold Tejada. De Brit Tom Pidcock werd 3e, Maxime van Geels werd knap 4e.
12: Een beetje dubbel, hè. Eerst zijn we wel blij dat ik toch mijn been heb teruggevonden na een moeilijke eerste 10 dagen. En aan de andere kant, ja, als je mist de kans in de Tour winnen is nooit makkelijk in. Net als vandaag wel de kans voor was.
9: De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht opklaringen, minima straks rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.
13: En welkom terug, liefste duifjes, voor het tweede deel van uw Afternoon Delight. Vandaag alleen maar sing-alongs. En we gaan nogmaals de Beatles draaien. We komen er wel. We can work it out.

Leslie Gore, It's My Party and I Cry If I Want To. Maar we gaan natuurlijk niet huilen bij deze meezingers. Het tegendeel. Baby Love, The Supremes.

Marvin Gaye, I heard it through the grapevine. En ik hoor in de coulissen dat u aan het meezingen bent. Ik zou wel graag weten hoeveel u heeft meegezongen en of wat u het beste vond en zo verder. Laat het mij eens weten op markgeraar@radiominerva.be of eender wat u verder kwijt wilt. Pour un fleur, Michel Delpech.

Gerard Koksmit, inderdaad. Toen was geluk nog heel gewoon. We hebben dat gelukkig nog gekend, die tijd. Toen bijvoorbeeld Gilberto Sullivan binnenstapte bij Mike Verdreng, denk ik dat was voor boer en tuinder. En hij was ook compleet verkleed als soort boer. Matrimonie.

Mac en Katie Kissoen waren dat met Sugar Candy Kisses. Ja, en ik hoop dat u zich dat nog herinnert, dat u van mijn generatie ongeveer bent en hoeveel vreugde wij beleefd hebben aan muziek opnemen met cassettes en zo verder. Ook al hadden we veel minder, het bleef er toch, we waren er heel sterk mee bezig. En zo sterk dat we er vandaag nog super gelukkig van worden als we terug horen. Let Your Love Flow, de Bellamy Brothers.

Wie heeft die film niet gezien? Wie heeft dat liedje nooit meegezongen? Geldt ook een beetje voor het volgende. Het was geen film, maar het behoort bij mij wel tot de top 5 van liedjes die ik het liefst blijf horen, hoeveel keer ik ze ook al gehoord heb. Lou Rawls, You'll Never Find.

Wonderlijk wat deze Brotherhood of Man met Save Your Kisses for Me allemaal terug kan oprakelen. Het is alsof we met een katapult terug naar onze 16, 17, 18 jaar worden geschoten. Ook met de Drifters, Kissing in the Back Row.

Bee Gees met How Deep Is Your Love. En ik vind die eerste woorden van dat liedje zo toepasselijk. Want elke keer als het begint, dan denk ik... Ah, how deep is your love? Can't smile without

Can't Smile Without You. En dat waren uiteraard de Carpenters, die in geen enkel zichzelf respecterend sing-along programma, voor zover dat bestaat buiten het deze, dat die daar zouden ontbreken. Hè. Die moeten aanwezig zijn. Voilà, einde van deze Afternoon Delight. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Ik in elk geval wel. Veel plezier met mijn broeder en collega Willem Sebbes. En ik ben er terug van 10 tot middernacht met de zachte platenbazaar. Ondertussen laat ik de muziek spelen. Barry White, let the music play. Tot de volgende keer.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe eigenaar, ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten. Hij bereikte na maandenlang onderhandelen een voorlopig akkoord met Paul Gijsens. Die moest de club verkopen uit geldnood. In de groep rond Van den Houten zitten heel wat Vlaamse ondernemers, onder wie ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. Van den Houten moet nu snel met een toekomstplan komen voor de club, want over 3 weken begint het nieuwe seizoen en Antwerp heeft nog geen nieuwe trainers. De komende dagen wordt die deal nog verder afgewerkt. De raadkamer in Kortrijk heeft 16 verdachten in verschillende zaken vrijgelaten, onder wie een verdachte van verkrachting. Ze raakte niet op tijd op de rechtbank door problemen met het gevangenenvervoer. Zo stonden er busjes in pannen en was er niet genoeg personeel. En dat is zowel voor slachtoffers als voor daders onmenselijk, zegt een van hun advocaten, Chris Vinken.
3: Maar het is gewoon de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat er voldoende middelen zijn en dat iedereen op zijn proces geraakt en opvallend is. Vroeger lukte dat wel altijd, maar dat was anders georganiseerd. Nu niet meer en op de duur vinden we dat vervelend, maar we nemen het er maar bij. Op dat vlak is justitie echt ziek aan het worden.
2: Elke dag raken in ons land 10 gedetineerden niet op de rechtbank. Die 16 verdachten zijn wel nog niet echt vrij. Het parket ging in beroep. De overheid neemt nog extra droogtemaatregelen, nu voor de pleziervaart. Vanaf dinsdag mogen plezierboten op kleinere waterwegen niet meer door de sluizen varen, ook niet in groep. Dat mag voorlopig alleen nog op zon- en feestdagen. Vanavond en vannacht opklaringen, minima straks rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.
4: Mannekes, zitten jullie er klaar voor?

0: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
1: Evergreens en crooners sinds 1982. Dit is Radio Minerva.

Ik moet eigenlijk het schema van het WK voetballer eens terug bijnemen om te kijken of er ook wedstrijden in Philadelphia gespeeld zijn. En dan moet ik dat na twee klikken al bevestigen, want zelfs de achtste finale of één daarvan is gespeeld in Philadelphia. Vonden wij de ideale gelegenheid dus om te beginnen met The Sound of Philadelphia. Wat dat precies inhield, heb ik ooit eens getracht te achterhalen, maar dat is een verhaal dat zou ons te ver leiden. Goedenavond, welkom bij dit

Zomerwind en een nieuwe liefde. Meer heeft de mens op vrijdagavond niet nodig. En uw Radio Minerva uiteraard, maar dat is de logica zelf. Hè. Als het ooit mocht fout gaan met deze wereld, mag ik dan bij jou alsjeblieft...

schoon, hè? Ja, Claudia de Breij, Mag ik dan bij jou? En Daryl Hingham, echte swingende rockabilly. Rozen, het is de tijd van het jaar. Ze zijn nooit goedkoop, maar misschien kan u er wel voor een prijsje op de kop tikken. Nana Mouskouri vindt hij in Athene.

Net als voetballers van de ene kant van de wereld naar de andere kant vliegen om te voetballen, vlogen wij van Athene naar Spanje, van Nana Mouskouri naar Dodo Green en Engelbert Humperdinck. The Spanish Night is over, maar de Vlaamse nachten, die kunnen ook bijzonder zwoel zijn. Tijd voor een vleugje popcorn.

0: Vele mensen willen lid worden van Radio Minerva, maar sommigen denken dat dit een moeilijke opdracht is. Niks van. Hoe makkelijk kan het zijn? Surf naar www.radiominerva.be en klik daar op het knopje Word lid. Gewoon even uw gegevens invullen en wij doen de rest. Zo simpel kan geluk zijn. Want u wilt toch ook bij ons horen, een stukje van de Radio Minerva-familie zijn? Het is zo simpel als één druk op het knopje. Doen, hè?
1: Adverteren doe je bewust.

Die twee moeten elkaar ongetwijfeld gekend hebben hoor. John Lennon moet nog piepjong geweest zijn toen Buddy Holly het leven verloor. Maar ergens kruisen die namen zich dus wel. Woman van Lennon en Ray Vaughan van Buddy Holly. Zomerzon en vakantie, dat gaat vaak gepaard met een vlucht naar de zon. Mary Porcelein, u kent haar nog wel. Sis had er een tijd geleden nog een afspraak mee.

De Heidi uit Tirolse door Gitte en Erika en de Mavericks wilde zich nog eens een keer in jullie armen nestelen. Er zijn koningen in alle maten en soorten. Wij hebben er al een stuk of 6 versleten. King Carl, Walking in the Park.

Einde van deze Tis van Datte op vrijdag de 24ste. Het gaat snel, volgende week de laatste vrijdag van de juli maand. En dan zijn we al meer dan halfweg in dit 2026 jaar. Wat mij betreft, veel plezier met de collega's. Mark zou er aanstaande dinsdag moeten zijn. En wat mij betreft, blijf bij ons, blijf bij Minerva. Tot volgende week.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe eigenaar, ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten. Hij bereikte na maandenlang onderhandelen een voorlopig akkoord met Paul Gijsens. Die moest de club verkopen uit geldnood. In de groep rond van den Houten zitten heel wat Antwerpse ondernemers, onder wie ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. Je hoort voetbaljournalist Janko Beekman.
3: Het is heel straf, hè, omdat Wouter van den Houten toch een grote naam is in het voetbal, die in een niet zo heel ver verleden nog aan de slag was bij Anderlecht als voorzitter daar en ook aandeelhouder. En wat helemaal straf maakte, is dat die betrokkenheid van Van den Houten bij deze overname toch echt maandenlang geheim kunnen houden. Wat ook zeer belangrijk was voor het slagen van deze deal.
2: Paul Gijsens reageerde in een open brief op de overname. Hij bedankte alle Antwerp-supporters voor hun steun. Van den Houten moet snel met een toekomstplan komen, want over zo'n 3 weken begint het nieuwe seizoen en Antwerp zit nog altijd zonder trainer. In de regio rond Parijs zijn tijdens de hittegolf eind vorige maand meer dan dubbel zoveel mensen gestorven als bij normale temperaturen, dat zegt de Franse Volksgezondheid. Het ging om 1565 extra sterfgevallen, vooral ouderen. Voor heel Frankrijk gaat het om een stijging van 30%, maar wellicht ligt het cijfer nog hoger. Ook in ons land waren er meer sterfgevallen, zo'n 2000 meer dan normaal. Het gaat om de dodelijkste hittegolf van de eeuw. Pakistan bekijkt of het nog wel wil bemiddelen in de oorlog tussen Iran en de VS. Pakistan bemiddelde een voorlopig bestand tussen beide landen, maar daar lijkt na nieuwe aanvallen langs beide kanten niet veel van over te blijven. Pakistan vreest dat het betrokken raakt in de oorlog, nadat Houthi-rebellen die Iran steunen verschillende raketten hebben afgevuurd op Saudi-Arabië. Daarmee heeft Pakistan een defensieakkoord waarin staat dat ze elkaar moeten verdedigen bij aanvallen. Vanavond en vannacht opklaringen, minima straks rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.
4: Mannekes, zitten jullie er klaar voor? Want

0: God it's... Probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar worden toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos. Yeah! Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik maar.
1: Zomer bij Radio Minerva.

Dat zou ik zo niet durven stellen, dat ons vader een sukkelaar was. Integendeel, of hè, we willen niet uit de biecht klappen, zoals dat heet. Misschien ontbrak het de man aan liefde. Jack Jersey, papa was a poor man. En daarmee namen we u graag mee terug naar zo'n 50 jaar geleden, 1974. Dat is al 52 jaar geleden. Tijd gaat snel. Dat wel. Heel veel zomerplaten. Ook in dit tweede deel, vrijdagavond bij Minerva. 'Tis dus weer vandaag.

Nat King Cole met de zon in ons hart en Peggy Lee deed het rustig aan. Ja, ik zal het maar bekennen, af en toe klopt mijn hart niet alleen hier voor Antwerpen, maar ook voor een van de mooiste steden van Vlaanderen, Brugge. Ik had ooit een ontmoeting met Benny Scott, een hartelijke en warme man, dat wel. Met een hart voor Brugge en alle sportieve hoogtepunten die daar de laatste maanden ook alweer te beleven vielen. Ken Brugge in mijn herten nog een keer, voor de mensen uit het verre West-Vlaanderen dus.

Maar als ik afscheid nemen van die stad, wordt aan mijn wieg gestoeld. Zoek haren, als het zover komt, rusten.

De liefde van de Jules, hè. Drie keer zelfs Amor, Amor, Amor en Shakin' Stevens lekker swingen. Op een vrijdagavond moet kunnen, vinden wij. Hoe zou het gaan met Petula Clark? Dat moet behoorlijk zijn, want ze werd 93 en dat is niet niks natuurlijk. Daarom draaien we haar nog wel eens een keer met een dwingende vraag om eens te bellen.

Die Shakespeare's, je komt ze vaker tegen in de zomerprogramma's. Summertime en zo net uit Nederland, Ferrari, Sailor Boy. Bart Herman, hij kreeg de eer om op de uitvaartplechtigheid van Margriet Hermans vorige maand een nummer te komen zingen. Vanavond wilden we hem nog eens die zomer laten brengen. Nooit meer een zomer zonder jou. En daarvoor het duet van Paul Anka en Pieter Cetera.

0: is uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
1: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
2: Sinds 1982, dit is Radio Minerva.
1: Hey Willem, draai eens een plaat.

Patricia kaas natuurlijk. En ik hoorde onlangs dat van die stinkende Franse kaasjes heel gezond kunnen zijn. Vooral voor wormen en andere insecten. Maar fijn, onze biodiversiteit vaart er wel bij. Als we tenminste de wetenschap mogen geloven. Goed, vrijdagavond lekker onderuit, pintje pakken. Oppassen toch maar hoor. Zeker als je nog achter het stuur wilt kruipen. Want dan kom je terecht bij figuren als Jimmy Liggins.

En de Godfather mocht er een punt achter zetten op deze vrijdagavond. Het is Van Datten. Zo dadelijk Mark uiteraard, Mark Gerard als die niet met vakantie is. En wij maken afspraak volgende week vrijdag terug. Dinsdag zou Mark er moeten zijn. En op woensdag reken ik op mijn collega's, zoals dat heet. Wat mij betreft nog een prettige week. Over 8 dagen hebben wij opnieuw afspraak. Dus blijf bij ons, blijf bij Minerva.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De gemeente Braschaat sluit tijdelijk de kinderboerderij waar vorige week vermoedelijk een uitbraak was van de stekbacterie. 5 kinderen werden ziek na een bezoek aan de boerderij. 2 van hen lagen zelfs een tijd in coma. Volgens een onderzoek van het departement zorg raakten ze waarschijnlijk op de boerderij besmet. De kinderboerderij moet dicht zolang het onderzoek loopt. De topministers van de federale regering zitten nog altijd samen over een hele reeks dossiers. Het is de laatste keer voor het zomerreces dat ze samen zitten. Het kan nog uren duren, want er zitten een aantal knelpuntdossiers bij. Politiek journalist Karel Latré.
3: Het allerbelangrijkste, en het heeft nog een vreselijk woord ook, dat heet de annualisering van de arbeidstijd. Dat gaat over onze werkweek, 38 uren doorgaans. Wel, de regering werkt aan regelingen om wat helemaal anders te doen, zodat je bijvoorbeeld een paar weken misschien naar 46 uren gaat, om dan andere weken maar 30 uren te gaan werken. Altijd op vraag van de werknemer.
2: Vooruit wil dat koppelen aan een koopkrachtpremie, omdat ze vrezen dat mensen die vaak overuren doen en daar goed voor betaald worden, geld zullen inleveren. Voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe eigenaar, ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten. Hij bereikte na maandenlang onderhandelen een voorlopig akkoord met Paul Gijsens. Die moest de club verkopen uit geldnood. In de groep rond van den Houten zitten heel wat Antwerpse ondernemers, onder wie ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. Je hoort voetbaljournalist Janko Beekman.
4: Het is heel straf, hè, omdat Wouter van den Houten toch een grote naam is in het voetbal, die in een niet zo heel ver verleden nog aan de slag was bij Anderlecht als voorzitter daar en ook aandeelhouder. En wat het helemaal straf maakt, is dat die betrokkenheid van Van den Houten bij deze overname toch echt maandenlang geheim hebben kunnen houden. Wat ook zeer belangrijk was voor het slagen van deze deal.
2: In het zuidwesten van Noorwegen zijn meer dan 100 huizen verwoest door een grote brand. Meer dan 100 brandweerlieden proberen dat vuur te bestrijden met 6 plushelikopters. Maar het verloopt moeilijk, want door de wind verspreiden de vlammen zich snel. Honderden mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. 1 brandweerman raakte licht gewond. Er zijn voorlopig geen meldingen van vermisten of andere gewonden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. En de Gentse feesten starten in Mineur. De stad keurde het podium van Polé Polé aan de gras- en korenlei vlak voor de start af. Volgens veiligheidsdiensten is het podium te zwaar en dus niet veilig. Voorlopig mag het podium niet gebruikt worden en kan het feest nog niet beginnen. Er wordt nu volop gewerkt om het podium aan te passen. Wanneer het klaar zou zijn, is niet duidelijk. Later deze week staat Average Rob daar op de affiche. Vannacht opklaringen bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. En hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.
5: Dit is de Platenbazaar met Marc Gerard.

Goedenavond, liefste duifjes. Welkom in uw platenbazaar bij Marc Gerard. Waar we net iets langzamer gaan, maar het nooit traag aanvoelt. Words, the Bee Gees.

Elvis op zijn best vind ik in de ballades. Ieder zijn ding. Dusty Springfield, The Color of Your Eyes.

Elton John, Your Song. Ja, je hebt natuurlijk klassiekers en evergreens en dan heb je de klassiekers van de klassiekers. En daar hoort het vorige nummer zeker bij. Careless, Sarah Vaughan.

0: Leaving on a Jet Plane, niet door John Denver. En ik hoorde u al denken, dat waren de mama's en de papa's. Nee. Peter, Paul en Mary. Niemand dan wij. Wim Sonneveld.
1: Vanmorgen heeft Jansen een vliegtuig genomen en Pieterse reed.

Juliette Gréco, Il n'y a plus d'après. En ik zie natuurlijk niet van waar u luistert, waar u zich bevindt. In uw bad, in uw bed, in uw auto, op uw werk. Of ergens waar u absoluut niet wil dat ik weet dat u bent. I wonder, where are you tonight? Aretha Franklin.

Nina Simone, Don't You Pay Them No Mind. En ik moet eerlijk toegeven, ik ben geen fan van alle nummers van Nina Simone. Verre van, maar van dit toch wel. Vooral van de boodschap, trek het u allemaal niet aan, let niet te veel op de anderen. The Sun Ain't Gonna Shine, Neil Diamond.

0: een magistrale Frank Sinatra die Nat King Cole naar de kroon stoot. Hoe zegt men dat? Met Love is a Many Splendored Thing. Bob Dylan, hij gaat niet aan de beurt komen, maar vele liedjes die hij geschreven heeft werden gecoverd. Ook diegenen die minder bekend zijn, zoals deze One Too Many Mornings van Joan Baez.
1: Down the

Niels Sedaka, You Mean Everything to Me. Omdat we daar thuis maar één LP van hadden waar dit op stond. Maar ik heb hem nou wel veel gedraaid. Ik ontdekte onlangs deze John Martin. Martin met een Y. Hij heeft een 20-tal albums gemaakt tussen 1967 en 2004. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Maar wat een stem. Hij is nooit echt bekend geworden. Maar luister maar eens naar Sweet Little Mystery.

Sweet Little Mystery dus van de Britse zanger John Martin met een Y. En ik had er nog niet van gehoord, ten onrechte, want ik vind het fantastisch. Het komt eigenlijk een beetje uit de folk, als ik het goed voor heb. Einde van dit eerste deel, niet voor de muziek, wel voor mij. U blijft bij mij alstublieft voor het tweede deel tot middernacht. Laat me niet alleen. A Taste of Honey, Peggy Lee.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de subsidies van de regionale luchthavens. Dat meldt Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Vlaanderen telt er 3 in Antwerpen, Oostende en Kortrijk. Er was al langer oneenigheid over die subsidies. N-VA wilde er niet te hard aan raken. Vooruit wilden ze het fors naar omlaag. Of die luchthavens nu minder geld krijgen, is nog niet duidelijk. Je hoort minister-president Matthias Diependalen.
3: Dat is eentje waar we al een tijdje over gedebatteerd hebben. Daar hebben we vandaag elkaar kunnen in vinden. Dus daar is een akkoord over. Ook rond ouderenzorg, wat heel belangrijk is. Ook rond het huis van het kind. We hebben ook verdere stappen gezet in het vergunningenbeleid. Ik weet dat we werken rond vereenvoudiging van regels. Ook daar zijn opnieuw stappen ingezet.
2: Het was de laatste Vlaamse ministerraad voor de zomervakantie. Op federaal niveau zitten de topministers nog altijd samen. De gemeente Braschaat sluit tijdelijk de kinderboerderij waar vorige week vermoedelijk een uitbraak was van de stekbacterie. 5 kinderen werden ziek na een bezoek aan de boerderij. 2 van hen lagen zelfs een tijd in coma. Volgens een onderzoek van het departement Zorg raakten ze waarschijnlijk op de boerderij besmet via dieren daar of hun mest. De kinderboerderij moet dicht zolang het onderzoek loopt. In het zuidwesten van Noorwegen zijn meer dan 100 huizen verwoest door een grote brand. De brandweer krijgt het vuur moeilijk onder controle, want door de wind verspreidt het zich snel. Honderden mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. 1 brandweerman raakte licht gewond. Er zijn voorlopig geen meldingen van vermisten of andere gewonden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Vannacht opklaringen bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden. Zondag wat frisser, nog 23 graden dan.
4: En welkom terug, liefste duifjes, voor het tweede deel van uw platenbazaar met Marc Gerard. Doe wel en zie niet om. If I could, I would, I should. Blue Rose.

Esterke Philip Smit and I Love Him. Ze behoeft ondertussen geen aankondiging meer, althans niet in de platenbazaar, aangezien ik het mijn missie heb gemaakt om als enige haar terug wereldberoemd te maken. Gilbert Bécaud, un peu d'amour et d'amitié.

plots met zilveren schreden, dooft alle licht en breekt alle geluid. Spreidt zijn mantel uit, dromen geweven, alles wordt stil. Dan voel ik de kou langs mijn lichaam, loop onzeker naar huis, waar jij bang op mij ligt te wachten. Je grijpt graag armen, je warme huid, en alles wordt stil. Schaduwen glijden langs gevels en muren, sluieren de stad in een kwade droom. Donkere portalen en schimmen die gluren, en alles wordt stil. Dan word ik angstig, een kind, kom geef me hand, vertel me het verhaal van je liefde.

waarop ik alleen sta met al mijn vragen. Ik hou van jou. Ook al is mijn stem soms te hard, is mijn hand soms te snel, is mijn lach soms te scherp of te bijtend, is mijn streling te zwak, zijn mijn woorden

Jeff van Uitsel met De Nacht, pure kleinkunst natuurlijk. Ja, in zekere zin ben ik met de platenbazaar diegene die op vrijdagavond altijd wacht, samen met u op De Nacht. In zekere zin mag ik dus De Nacht aansteken. Sammy Davis Jr., ieder zijn taak. I've gotta be me.

Latijns-Amerikaanse Doris Day met het liedje Sabor a mi, hier dan Be True to Me. We gaan er nog iets Latijns achter zetten. Historia de un amor. Edi Gourmet en Los Panchos.

Mika met La Bohemia, uiteraard een Spaanse versie van La Bohème. Ja, eens ik in die Latijns-Amerikaanse sfeer in dat putje beland, moet ik er terug uitkruipen. Ik zal dat doen met The Association en Cherish.

een kristalheldere a cappella versie van Both Sides Now door de Singers Unlimited. En dan Sarah, bent je daar? Zijt je daar? Ja, dat is even verschieten in dat ik u zo aanspreek, maar ik weet dat je regelmatig luistert, zo niet altijd op vrijdagavond. Dus ik ga even een glimlach op uw gezicht toveren van ver. Rumor, Sarah Smile.

Some Kind of Wonderful door Pieter. Cinquotti is dat, ja, Cinquotti. Ik dacht altijd Cinciotti, maar het is Cinquotti. En waarom niet op dit eigenste moment ons How Deep Is Your Love van de Bee Gees gunnen? Hier dan.

naam Bee Gees, momentje, mag er wel eens een Carpenter momentje zijn. En als ik dan toch met die momentjes bezig ben, waarom ons dan niet nog meer gelukkig maken? Don McLean, The Starry Night alias

Don McLean, Vincent. En op die noten van Don McLean, en ook op de volgende, ga ik afscheid van u nemen, althans voor deze week. Het was mij weer zeer aangenaam u hier te hebben mogen ontmoeten. Ik wens u een prettig weekend, zoete dromen en uiteraard geef ik u een big kiss. En ik wens u nog Nights in White Satin, de Moody Blues. Tot volgende keer.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de subsidies van de regionale luchthavens. Vlaanderen telt er 3 in Antwerpen, Oostende en Kortrijk. Er was al langer oneenigheid over die subsidies. N-VA wilde er niet te hard aan raken. Vooruit wilden ze het fors naar omlaag. Of ze nu minder geld krijgen en hoeveel minder, is nog niet duidelijk. Je hoort minister-president Matthias Diependalen.
3: Dat is eentje waar we al een tijdje over gedebatteerd hebben. Daar hebben we vandaag elkaar kunnen in vinden. Dus daar is een akkoord over. Ook rond ouderenzorg, wat heel belangrijk is. Ook rond het huis van het kind. We hebben ook verdere stappen gezet in het vergunningenbeleid. Ik weet dat we werken rond vereenvoudiging van regels. Ook daar zijn opnieuw stappen ingezet.
2: Het was de laatste Vlaamse ministerraad voor de zomervakantie. Op federaal niveau zitten de topministers nog altijd samen. In Beringen in Limburg is de brandweer nog aan het nablussen nadat er een natuurbrand was uitgebroken. Dat meldt de stad zelf. De brandweer moest 11 tankwagens inzetten om de brand te blussen. Zo'n 5000 vierkante meter natuurgebied is er afgebrand. Het is nog altijd niet zeker of de finale van het WK voetbal tussen Spanje en Argentinië zondag in New York kan plaatsvinden. Want door bosbranden in Canada hangt er een grote rookwolk boven de stad. Ook de luchtkwaliteit in Chicago en Detroit is extreem slecht. Inwoners moeten hun ramen en deuren dicht houden of mondmasker dragen. Het is niet duidelijk wat er met de WK-finale gebeurt als de luchtkwaliteit tegen zondag niet beter is. Vannacht opklaringen bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden.